Dat was nog één keer het Antares-kwartet met het strijkkwartet in Bes Groot. Begin 1779 begon Joseph samen te werken met de Franse koningin Marie Antoinette. Waarschijnlijk is de sonate in Es Groot ook te horen geweest in de salon van de koningin. Wij luisteren nu naar deze sonate met Amélie Michel op een kopie van een traversofluit van Friedrich Gabriel Kirst. Daarnaast zit Sandrine Chatron achter een Erard-harp uit 1799.

De sonate in S groot van Joseph de Saint-Georges werd gespeeld door Amélie Michel op een kopie van een Kirst Traverso fluit. Sandrine Chatron zat achter een Erard harp uit 1799. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de 10e klavecimbelsonate in F groot met Anne Robert achter het klavecimbel.

Dat was tot slot van dit programma nog één keer Ann Robert op het klavercimbel. Ze speelde een mooie bladzijde uit de 10e klavercimbelsonate in F groot van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Beste luisteraars, dit nieuwe jaar luiden we in met een wandeling volledig gewijd aan de alom bewonderde sopraan en componiste Pauline Viardot. Zij ontwikkelde zich muzikaal in het romantisch centrum. Haar eerste pianolessen genoten onder niemand minder dan Franz Liszt, haar eerste optreden met Clara Schumann, bevriend met en bewonderd door Gounod, Chopin en Saint-Saëns. Haar contacten met al deze sleutelfiguren uit de geschiedenis kwamen niet uit de lucht vallen. Viardot was dochter van de befaamde tenor Manuel Garcia en zus van de roemruchte mezzosoprano Maria Malibran. De introductie brengen we eerst drie werken van Maria ten gehore. Haar Le Retour de la Tyrolienne, La Voix qui dit je t'aime en La Bayadère. Daarna horen we Tchaïkovskis Alleen wie het eenzame hart kent. Een melodie die onuitwisbare indruk maakte op het Franse publiek door Viardot's interpretatie. Zo'n 34 jaar nadat haar zus op tragische wijze overleed. Zo dadelijk horen wij een interpretatie van Christiane Stortijn en Julius Drake.

U hoorde zojuist Tchaikovsky's romance voor zangstem en piano, opus 6, nummer 6, met de titel Alleen wie het eenzame hart kent, uitgevoerd door Christiane Stortijn en Julius Drake. Het is eenvoudig om in de valkuil te stappen om Viardot's leven te benaderen vanuit alle sensationele personages die in haar biografie voorbij gewandeld komen. Viardot begon haar eigen carrière als mezzosopraan, maar volgens haar zoon, Louis, voelde ze dat ze zich niet kon meten aan haar meer getalenteerde zuster. Daarom besloot ze zich breder te ontwikkelen en richtte ze haar aandacht ook op pianospel en componeren. Luistert u naar Viardot's stukken voor viool en piano, nummers 1 tot en met 6, uitgevoerd door Laura Kobayashi en Susan Keith.

U hoorde zojuist van Pauline Viardot haar stukken voor viool en piano, uitgevoerd door violiste Laura Kobayashi en pianiste Susan Keith Gray. Al snel bleek dat Viardot's onzekerheden over haar eigen kwaliteiten ongegrond waren, blijkens het enthousiasme van haar publiek. Terwijl ze furoren maakte als zangeres, begonnen componisten hun opera's specifiek aan haar op te dragen, bijvoorbeeld de opera Sappho van Gounod. Ook haar beheersing van de piano werd bewonderd door niemand minder dan Frédéric Chopin, die al snel een trouwe vriend van Viardot werd. Samen componeerden ze 6 mazurkas, die u straks zult horen in de uitvoering van Marina Comparato en Elisa Triulzi. Viardot schreef de melodieën en Chopin nam de begeleiding voor zijn rekening. Hoeveel Viardot voor Chopin betekende, en vice versa, werd ook duidelijk op zijn begrafenis. Destijds was het verboden voor vrouwen om op te treden in kerken, maar Viardot wilde graag deelnemen aan de voordracht van Mozarts Requiem. Via een nieuw decreet werd eenmalig de uitzondering gemaakt dat ze mocht optreden, mits ze zichzelf verschool achter een zwart gordijn, opdat niemand haar zou kunnen zien. En zo geschiedde.

U hoorde zojuist een set van 6 mazurka's van de hand van Pauline Viardot en Frédéric Chopin, uitgevoerd door Marina Comparato en Elisa Triulzi. Dit brengt ons alweer aan het einde van onze wandeling, die met zorg voor u werd samengesteld door Nina den Hollander. We hebben nog wat tijd over, en wel voor het eerste en derde deel van de Sonatine voor viool en piano in A-klein, uitgevoerd door Anna Agafia Egholm en Frank Brady, gecomponeerd door Pauline Viardot.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam. Het komende uur deel 2 in de programmaserie Klankkleur. De aflevering van vandaag heet Beelden van de Nacht en Aquarellen. En daarin staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Die leefde van 1823 tot 1903 en was in zijn tijd best bekend. Hij was goed bevriend met Brahms en het echtpaar Schumann. Maar hij heeft van zijn leven nogal een potje gemaakt omdat hij gokverslaafd was en absoluut niet met geld kon omgaan. Kirchners opus 25, Nachtbilder, is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nacht in al zijn verschijningsvormen passeert de revue in deze compositie uit 1877. Zijn we in de wereld van de Duitse schilder Caspar David Friedrich? Pianiste Dominique Merlet speelt nu de 10 karakterstukken die hij dus bundelde onder de titel Nachtbilder.

Pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

Dit was de zevende en laatste harpsonate in C groot van François-Joseph Naderman. Ook dit keer met harpiste Masumi Nakasawa op een harp met één pedaal van François Naderman uit 1815. Mooie oefeningen voor deze harp vinden we in de Suite d'Etudes. Daaruit horen we nu Etude Fantastique in F groot, weer met Masumi op de Naderman harp.

Dit was tot besluit de Étude fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. U hoorde de harpiste Masumi Nakasaba op een François Naderman harp uit 1815 met één pedaal. De samenstelling van dit programma was in handen van Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag staan we voor de tweede keer stil bij het requiem van François-Joseph Gossec en wel het tweede gedeelte. Gossec werd in 1734 geboren en overleed in 1829. We luisteren naar de eerste opname van dit werk uit 1975 met Lia Rotvier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzosopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas, Anne Froidebisse, orgel. U hoort ook de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. En natuurlijk het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Jacques Houtman. We beginnen met het Confutatis.

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebisse, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de Ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André-Ernest Modeste Grétry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

luisteraars. U kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Reinhardt. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwieheiten in Baden-Württemberg. Een grote en rijke abdij waarin de kloosterkerk nog steeds een verplicht binnen is voor elke liefhebber van de parochie. De mis is al net zo rijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sans Souci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie moeten laten. Luister naar de grote messen in C groot van Ernst Reinhardt.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het thema en variaties in Beschoten terts van Julius Röntgen. Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar staat achter twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. En dit was het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schonken aan de piano vierhanden muziek. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we hebben nog wat tijd over en ik laat u graag nog een stuk horen van Julius Röntgen aus der Jugendzeit, opus 4. Uitgevoerd door het Kölner klavierduo Elsbieta Kalvelaga en Michael Krüger.

Luisteraars, welkom bij de wandeling van de Concertzender, waarin we u deze keer kamermuziek van Gabriel Fauré laten horen. En we beginnen met zijn pianokwartet in C-klein opus 15. U hoort het Ames pianokwartet en dat bestaat uit William David piano, Marlon Darlington viool en Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Er zijn 4 delen: Allegro molto moderato, Scherzo, Allegro vivo, Adagio en Allegro molto.

Dat was het pianokwartet in C-klein opus 15 van Gabriel Fauré in een uitvoering door het Ames Pianokwartet, bestaande uit William David piano, Marlon Darlington viool, Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Luistert u nu naar de vioolsonate van Gabriel Fauré, om precies te zijn de vioolsonate nummer 1 in A-groot opus 13. U hoort Krizia Ozostowits viool en Susan Thomes piano. Er zijn 4 delen: Allegro molto, Andante, Allegro vivo en Allegro quasi presto.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

Dag, u luistert naar de Concertzender met ons programma Onbekend is onbemind, deel 8. En vanavond geef ik u heel veel gelegenheid om eens kennis te maken met liederen van Giacomo Meyerbeer. Die leefde van 1791 tot 1864. Hij werd geboren als Jacob Liebman Meyerbeer. Stamde uit een rijke Berlijnse familie. En zijn ouders bezaten een van de rijkste banken in Berlijn. Hij begon als pianovirtuoos. En later ging hij zelf zingen en nam zangles aan de Zangacademie in Berlijn. En hij studeerde muziektheorie en compositie. En hij veranderde in 1810, met het oog op zijn carrière, zijn naam in Meyerbeer. Zijn liederen zijn niet zo heel bekend. Net als zijn opera's verdwijnen ze soms van het podium en dan komen ze ook weer terug. Maar de liederen, nee, niet zo. Toch zijn ze heel erg mooi. Dat moet u maar gaan luisteren. En gelukkig is er in 1994 een opname gemaakt. Van de 60 liederen zijn er 17 op cd gezet voor één zangstem. En dat zijn Italiaanse, Duitse en Franse liederen. En hij begint daarmee met het schrijven zo rond 1812... Als hij studeert bij de componist Joseph A.B. Vogler. Allereerst kunt u luisteren naar 6 Italiaanse liederen. De tekst is van Pietro Metastasio. En muzikaal zitten we nog een beetje in de 18e eeuw. U kunt nu luisteren naar de Chinees-Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta.

de mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta voerden 6 Italiaanse liederen uit van Giacomo Meyerbeer. Meyerbeer leefde van 1791 tot 1864. Hij focuste zich al vanaf het begin van zijn carrière op het genre opera en het Duitse Singspiel. En hij boekte weinig succes daarmee. En trok, met al zijn geld, zoals ik u net al vertelde, kwam hij uit een hele rijke familie. En hij trok naar Italië om daar alles over opera te leren. Meyerbeer was op dat moment een van de rijkste Europeanen en kon in Italië genieten zonder financiële zorgen. Tijdens de 8 jaar dat hij in Italië verbleef, veranderde hij zijn voornaam in het Italiaanse Giacomo. In Italië had hij veel succes met zijn opera's en werd hij als de grootste concurrent gezien van Gioachino Rossini. Dan kunt u nu luisteren naar 3 liederen. La Ricordanza, naar Sie und Ich en naar Fantasie.

U luistert naar liederen van Meyer Beer, Giacomo Meyer Beer. En het is de mezzosopraan Ning Liang die ze uitvoert, samen met pianist Ilmo Ranta. Naar het schijnt was Wagner erg jaloers op het fortuin van Meyer Beer, dat alsmaar groeide door zijn succesvolle opera's. En hij was ook jaloers op de goede baantjes die Meyer Beer had. Als reactie hierop publiceerde hij onder een schuilnaam in 1850 een essay, Jodendom in muziek. Dit essay is een aanval tegen het Jodendom, Joodse muziek en de componisten Meyer Beer en Felix Mendelssohn. Wagner begreep niet dat de muziek van deze componisten populair was bij het publiek. En in 1869, na de dood van Meyer Beer, werd het essay opnieuw uitgegeven. En in deze herziene versie was alle kritiek nog duidelijker op Meyer Beer gericht dan op Joden in het algemeen. Wagner had in de tussentijd een grote reputatie binnen de muziekwereld verworven en had met zijn essay een groot bereik. Het essay zou later het begin zijn van de groei van het Duitse antisemitisme. En Meyer Beer is daar de dupe van geworden. Luistert u nu naar weer een aantal liederen en nu de Franse liederen. U kunt luisteren naar La Fille de l'air, Chant de Mai, La Folle de Saint-Joseph, La Marguerite du Poète, een Italiaans lied Scirocco en dan nog A Jeune Mère.

0: te luisteren?
1: Nou, dit geeft een heel duidelijk verschil in kleur. Het is een wat moderne opname van Rachmaninoff. Het is gemaakt in 1940.
0: Oh, ja.
1: Dus daardoor hoor je heel veel wat meer kleur in het spel.
0: Ja, oké. Okay. We gaan het horen.

Ja, en het laatste stuk waar we naar gaan luisteren, dat is een transcriptie van Tchaikovsky's song Daisies. En wat is de reden dat we daar naar moeten?

0: Ja, we hebben nog wat tijd over. We kunnen Lilac Song, opus 21, nummer 5. En dat is in 1942 opgenomen, ook weer gespeeld door Rachmaninoff. En wat is de reden dat je dat...
1: Dit is de laatste opname van Rachmaninoff. En het lijkt mij leuk...
0: Voordat hij stierf?
1: Hij stierf, laat daarna, okay. Is hij kort daarna gestorven.
0: Oké. Okay.

Dit uur gaan we luisteren naar muziek van componist van de maand Eugène d'Albert. Hij werd 150 jaar geleden in Schotland geboren als zoon van een Frans-Italiaanse vader en een Engelse moeder. Hij werd gedoopt als Eugène Francis Charles, kreeg vanaf zijn 5e pianolessen van zijn vader en vertrok als 20er naar Duitsland en Oostenrijk. Vanaf die tijd wilde hij niets meer met Engeland te maken hebben. Hij besloot Duitser te worden. Vandaar dat hij meestal op zijn Duits Eugène d'Albert genoemd wordt.

Zojuist hoorden we het vijfde en laatste deel van zijn orkestsuite Aschenputtel, Assepoester. Het werd uitgevoerd door het radioorkest van de MDR Leipzig onder leiding van Jeroen Merkel. D'Albert componeerde dit sprookje in 1923 en hij droeg het op aan zijn dochters Violante, Desiderata, Vilfride en Felicitas. Ze waren de kinderen uit zijn zoveelste huwelijk. Hij trouwde namelijk 6 keer. En als het niet verboden was geweest om voor de 6e keer te scheiden, was hij ook nog voor de 7e keer getrouwd. Hij was een chameleon die in veel verschillende stijlen componeerde. En een kleurrijk man was D'Albert ook, zowel in zijn privéleven als in zijn muziek. Deze Assepoestermuziek bijvoorbeeld, die klinkt een beetje kerstachtig en naar de sprookjesmuziek van Tchaikovsky's Notenkraker, maar in het volgende stuk klinkt het veel meer naar Liszt.

Dit was het scherzo in vies groot, gespeeld op een oude live-opname van de Amerikaanse pianist Earl Wild. Eugen d'Albert was een van de grootste pianisten van zijn tijd. En dit was een van de werken waarmee hij furore maakte. Hij was een van de laatste leerlingen van Franz Liszt, die behoorlijk onder de indruk was van zijn pupil. Albertus Magnus noemde hij hem. Maar ondanks zijn roem als pianist wilde Eugen d'Albert vooral componist zijn. En dan componist niet van pianowerken, die schreef hij eigenlijk maar heel weinig, maar van opera's. Hij schreef er 19. En die 19 gaan over alle mogelijke onderwerpen. Maar het verhaal van de opera Die Toten Augen uit 1916 behoort echt tot de merkwaardigste en onwaarschijnlijkste opera-libretti die er ooit zijn geschreven. Het speelt zich af in Jeruzalem, in de tijd dat Jezus daar rondliep. Myrtokle, de blinde echtgenote van de Romeinse gezant Arcesius, wordt door haar dienstmeisje meegenomen naar Jezus, die haar geneest. Ze is dolgelukkig, vooral omdat ze nu haar echtgenoot, van wie ze heel erg veel houdt, eindelijk ook eens kan zien. Maar toen die echtgenoot hoorde wat er gebeurd was, schrok hij enorm. Hij was namelijk erg lelijk en mismaakt en dat had hij Myrtokle nooit durven vertellen. Met een goede vriend die dodelijk verliefd was op Myrtokle, loopt hij naar zijn huis. Arcesius durft niet naar binnen en verstopt zich. Myrtokle, die iemand hoort aankomen, holt naar buiten en valt juichend van blijdschap in de armen van, zo dacht ze, haar man, maar het was de beeldschone jonge vriend. Toen Arcesius die twee in een innige omhelzing aantrof, doodde hij zijn vriend. Myrtokle besefte wat er gebeurd was, trok zich terug en staarde vervolgens net zo lang in de zon tot ze weer blind was. Tegenover haar man deed ze alsof ze niets van de moord gezien had. Ik laat u een deel horen uit Die Toten Augen. De passage waarin Myrtokle net door Jezus is genezen. Mooi is de instrumentatie van d'Albert. De muziek is bijna doorschijnend en illustreert het licht dat Myrtokle eindelijk weer kon zien.

Twee scènes uit Die Toten Augen, een opera van componist van de maand Eugène d'Albert. Op deze oude opname uit 1951 speelde het Radio Symfonieorkest Stuttgart en zongen de sopranen Marianne Schech als Metocle en Laura Paul als haar dienstmeisje Arsinoe, onder leiding van dirigent Walter Born. Die Toten Augen ging in 1916 in Dresden in première. Het publiek vond het prachtig. Sommige recensenten vonden het libretto wel een beetje over de top. Maar d'Albert's muziek werd geroemd. Dat geldt ook voor het volgende werk, het celloconcert van d'Albert. Hij schreef het in 1899 voor een goede vriend die een befaamd cello-virtuoos was. Die virtuositeit is goed te horen. Maar d'Albert laat de cello ook zingen. Vooral in het andante, het tweede deel.

Het andante van het celloconcert van Eugen d'Albert, gespeeld door Alban Gerhardt op cello en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Carlos Kalmar. De muziek van d'Albert staat tegenwoordig niet vaak meer op de lessenaars. Maar in zijn eigen tijd werd hij beschouwd als een groot componist. Hij was bevriend met Brahms en met Richard Strauss en Gustav Mahler waardeerde zijn werk. D'Albert was ook heel goed in het promoten van zijn composities. Zo schrijft Alma Mahler in 1906 in haar dagboek over een bezoek van d'Albert en zijn zoveelste vrouw, zoals ze het noemde, in Wenen. Ze kwamen vragen of Mahler een nieuwe opera van d'Albert wilde uitvoeren. Hetgeen volgens Alma ook gebeurd is. Mahler zelf was er niet, maar Alma kreeg een voorproefje van die opera en ze schrijft: d'Albert wist op een verrukkelijke manier zijn werkje te zingen en te spelen. Een van de populairste werken van d'Albert is de opera Tiefland. Het is een van de weinige stukken die nog af en toe van hem worden uitgevoerd. U hoort een deel van de inleiding van de opera, waarin we kennis maken met de herder Pedro, die erop vertrouwt dat hij ooit nog eens een leuke vrouw zal vinden. Hij wordt uitgelachen door zijn collega Nando, want op de eenzame berghellingen van de Pyreneeën, waar het verhaal zich afspeelt, is geen vrouw te vinden. Daarna hoort u Marta die over haar ellendige jeugd vertelt. Zij is door de gewetenloze landheer Sebastiano aan de naïeve Pedro gekoppeld, maar alleen zodat hij gemakkelijk misbruik van haar kan maken.

hoorden fragmenten uit de opera Tiefland van de componist van de maand Eugen d'Albert, uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Paul Schmitz, met onder meer tenor Heinz Hoppe als Pedro, sopraan Hannelore Koerse als Marta en basbariton Ernst Gutstein als Sebastiano. In dit werk is goed te horen dat Eugen d'Albert een bewonderaar was van Richard Wagner. Behalve operacomponist en pianist was d'Albert ook een beetje een muzikoloog. Hij verdiepte zich met name in de klavierwerken van Beethoven en Bach. Hij voerde ze vaak uit en had daarmee veel succes. Maar hij maakte ook transcripties van die werken. Een van zijn bewerkingen van een prelude van Bach gaan we hier horen, een prelude en een fuga.

Ik sluit dit uur van Eugène Delbert af met de ouverture uit zijn eedakter, Die Abreise uit 1898. Met deze komische opera vestigde hij zijn naam als operacomponist. De lichtvoetige ouverture is een mooie opmaat voor het vrolijke verhaal over een huwelijk dat een beetje ingeslapen leek, maar door een list weer helemaal opbloeit. Eugène Delbert zelf wacht dit soort listen niet af. Als hij het eedakter Die Abreise uit 1898. Met deze komische opera vestigde hij zijn naam als operacomponist. De lichtvoetige ouverture is een mooie opmaat voor het vrolijke verhaal over een huwelijk dat een beetje ingeslapen leek, maar door een list weer helemaal opbloeit. Eugène Delbert zelf wacht dit soort listen niet af. Als hij het huwelijk niet meer leuk vond, trouwde hij gewoon

uitgevoerd door het MDR Leipzig Radio Symfonieorkest onder leiding van Joen Merkel. Rest mij nog u hartelijk te danken voor het luisteren naar deze componist van de maand. In de loop van de weken zult u meer muziek van Eugen d'Albert horen op de concertzender. Floor van Domburg deed voor deze uitzending de techniek, presentatie en samenstelling Agnes van der Horst.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De vorige keer stonden we stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dusek. Nu staan we stil bij de echtgenote van Jan, dat is Sofia Justina Corrie Dusek. Zij was zangeres, harpiste en componiste. Jan Ladislav Dusek en haar vader hadden een muziekuitgeverij, Corrie en Dusek. Zo hebben ze in 1794 en 95 twee boeken gepubliceerd met ieder drie sonates van Sofia. De componisten baseerden deze werken op Schotse liederen en dansen. We beginnen met de eerste sonate uit het eerste boek. Masumi Nakazawa bespeelt in deze sonate een enkel pedaalharp.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

Dat was nog de derde sonate uit het eerste boek van Sofia Corrie Dussek. Deze keer met harpiste Masumi Nakasawa op de enkel pedaalharp. Gaan we verder met het tweede boek met drie sonates voor harp van dezelfde componiste Sofia Corrie Dussek. De eerste sonate in Eschoot.

Harpiste Masami Nakasawa speelde de eerste sonate in S-groot uit het tweede boek van Sofia Kory-Dusek. Gaan we verder met de tweede sonate in F-groot.

Dat was de tweede sonate uit het tweede boek van Sofia Kory-Duzek. Masumi Nakasawa speelt nu de laatste en derde sonate in C-groot.

Harpiste Masami Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp in de derde en ook laatste sonate uit het tweede boek van Sofia Kory-Dusek. In de periode 1799-1800 ging de muziekuitgeverij Kory-Dusek failliet. Haar man, Jan Ladislav Dusek, vluchtte om uit de handen te blijven van de justitie. Jan en Sofia hebben elkaar nooit meer gezien, maar ze hebben wel brieven aan elkaar geschreven. Van Sofia Kory-Dusek nu nog een mooie versie van Home Sweet Home.

En dat was Tot Besluit van Sofia Justina Corry-Dusek, Home Sweet Home. Harpiste Masumi Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur nog muziek van Jan Ladislav Dusek. Een deel uit het eerste harpconcert met weer Masumi Nakasawa.

Dit is de Concertzender met een uur muziek van de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950. En het is al het tweede deel over hem en vanavond dus ook de tweede symfonie in Cis, opus 11, waar u naar gaat luisteren en ook naar zijn Sinfonietta opus 10. Eerst die tweede symfonie in Cis van Nikolai Miyakovsky. Hij heeft het geschreven, of hij heeft hem geschreven toen hij nog op het conservatorium van Sint-Petersburg zat. En dit werk uit 1911 is zeer pessimistisch. Nikolai is in deze symfonie in de wereld van de Russische romantiek. Aan de ene kant komt de natuur om de hoek kijken en aan de andere kant gaat dit werk over strijd en dood. Muzikaal gezien zweeft de componist tussen Tchaikovsky en Rachmaninoff. En dit alles kunt u nu zelf gaan horen, want het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, gaat Miyakovsky's Tweede Symfonie in Cis voor u uitvoeren.

Dit is de Concertzender en we lieten u de tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miaskovsky horen. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede deel van de Sinfonietta opus 10, eveneens gecomponeerd door Nikolaj Miaskovsky in 1910.

Dat waren stukken van Wolfgang Amadeus Mozart, Venite Populi Venite en tenslotte Sancta Maria Mater Dei. U hoorde Radio Koor en Orkest van Leipzig onder leiding van Herbert Kegel in Zwerven door de klassieke periode bij de Concertzender. Samengesteld weer door Jan Kruid. Bedankt ook aan Muziekweb in Rotterdam. Dit is de Concertzender. Onze componist van de maand is Jean-Philippe Rameau. En dat kadert vandaag de orkestsuite uit de opera Naïs, gecomponeerd in 1749. Hier is de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McGuigan.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso en Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

0: Componist van de maand hoorde u de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau. Met Dominique Labelle, sopraan, Eric Holland, bariton. En verder in de begeleiding Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso, Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. In Componist van de maand. En die componist is dus Jean-Philippe Rameau.
1: En dit was nieuw verschenen voor de Concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Het programma waarin we bij de Concertzender aandacht besteden aan vergeten componisten. Joseph Labor past naadloos in die categorie. Hij leefde van 1842 tot 1924. Eerst maar even zijn cv een beetje recapituleren. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blinde instituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Jozef Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Labor en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Labor ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Goed, dat wilde ik voorlopig even kwijt over zijn levensloop. Vorige maand lieten we twee delen horen uit Labors vioolsonate opus 5. In het begin van zijn carrière als componist was het onmogelijk voor hem om zijn werken in druk te laten verschijnen. Hij kon dat gewoon niet betalen. En zijn netwerk was niet groot genoeg. Maar in 1893 kreeg hij een stipendium waardoor hij 3 werken kon laten uitgeven. En die vioolsonate, opus 5, zat daarbij. Daaruit draaiden we vorige maand dus al de eerste 2 delen. In het derde deel horen we duidelijk dat Labor zeer geïnteresseerd was in oude muziek die hij voorzag van een nieuw jasje. Boven de finale staat een veelzeggende muziekterm, quasi-improvisato. Labor laat daarin zijn fantasie de vrije loop en knoopt de ene melodische inval kunstig aan de andere. We horen violiste Nina Carmon en pianist Oliver Triendl. Delen 3 en 4 dus nu van de vioolsonate opus 5 van Joseph Labor.

Dat waren delen 3 en 4 uit de vioolsonate opus 5 in 1891, geschreven door Joseph Labor. 4 jaar later componeerde Labor een werk voor een virtuoos op de hoorn. Die heette Louis Savard en trad vaak op in Oostenrijk, Duitsland en Rusland. Eigenlijk heette die Miroslav Viverka en hij werd geboren in de Tsjechische stad Olomouc, waar Mahler ook lang heeft gewerkt. Voor hem schreef Labor Thema en Variaties, opus 10. Samen verzorgde Labor en Savard ook de première in de kleine zaal van de Weense Muziekverein. Op 21 februari 1896 was dat. Thema en Variaties, opus 10 van Joseph Labor dus nu, door Primelsel Vojta Hoorn en Oliver Trindel Piano.

Thema en variaties, opus 10 van Joseph Labor, door Psemmissel Wojta Hoorn en Oliver Trindel piano. Dit stuk schreef Labor dus voor de hoornvirtuoos Louis Savard. Toen ik met de nodige moeite wat biografische gegevens had gevonden over deze hoornist, maakte mijn hart een klein sprongetje. Ik heb me in het verleden best intensief bezig gehouden met Alexander Scriabin. En nu bleek dat hij ook een stuk voor deze hoornvirtuoos heeft gecomponeerd. Ik zei al dat hij ook in Rusland had gespeeld. En in Odessa had hij een ontmoeting met de jonge Scriabin. En die was zo onder de indruk van zijn spel dat hij zijn gewoonte om uitsluitend voor piano te componeren onderbrak en een korte romance schreef voor horen en piano. Hoor je die, dan zie je het publiek in de wintertuin vol palmen met een scheef hoofd zuchten over zoveel zoetgevoistheid. Die romance laten we natuurlijk ook even horen. Uitgevoerd door de wereldberoemde hornist Herman Bouwman en pianist Reiko Honshoe.

Scriabin, romance voor hoorn en piano, gecomponeerd voor dezelfde hoornvirtuoos als dat stuk van Labor dat we daarvoor draaiden. Ik had het er al over. In 1893 kreeg Joseph Labor een stipendium waarmee hij 3 werken kon laten uitgeven. Daar zat die vioolsonate mee bij waarmee we de uitzending openden. Maar ook een pianokwartet. Labor droeg het stuk op aan Leopoldine, oftewel Poldi Wittgenstein, de moeder van 2 later zo beroemde zoons. En dan heb ik het over Paul Wittgenstein, de eenarmige pianist die zoveel componisten opdracht gaf om werken voor hem te schrijven. Nou, aan Ravel bijvoorbeeld. En de andere zoon heette Ludwig en die werd een wereldberoemd filosoof. Moeder Poldi was een zeer begaafde pianiste. Dit pianokwartet is een tijd lang best populair geweest. Zo voerde pianist en dirigent Bruno Walter het 15 jaar later uit samen met 3 strijkers. We gaan nu dus luisteren naar dat pianokwartet, opus 6 van Joseph Labor dus. We horen Nina Carmon viool, Pauline Sachse altviool, Justus Grimm cello en Oliver Trindel piano.

0: We hoorden de Tsiganen van Ravel door Alina Ibrahimova en Cédric Dibergin. Helaas kunnen we dit stuk u niet helemaal laten horen vanwege de tijd. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En nog een persoonlijke ontboezeming mijnerzijds. De Concertzender bestaat al meer dan 30 jaar en wordt al jaren gerund door vrijwilligers. U kunt vriend worden. Kijk op onze website www.concertzender.nl. Hoe dat moet. We hebben uw steun hard nodig.
1: Tot volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we een nieuwe serie met de titel Oorlog en Vrede. De serie zal bestaan uit een proloog, 11 delen en een epiloog. Vandaag deel 1, 1802. Giovanni Paisiello, dat was dé componist voor Napoleon Bonaparte. Zo kwam het dat hij de scepter zwaaide over de Chapelle de Napoleon Bonaparte tussen 1801 en 1814. Hij begon in de kapel van het kasteel van Saint-Claude en daarna verhuisde hij naar het Tuileriepaleis. Hij begon met een klein ensemble, maar eindigde uiteindelijk met maar liefst 104 muzici. In 1802 zwegen eindelijk de wapens. En voor de vredige kerstmis van dat jaar schreef Paisiello zijn Messa Pastorale pour le Premier Consul. Opvallend is wel dat we dadelijk in plaats van

één, twee sopranen horen en op het einde natuurlijk een oratio pro republica. U hoort deze pastorale mis in een versie van dirigent Edoardo Brizio. De uitvoerende zijn Laila Bersiani, sopraan, Emma Peticola, sopraan, Stella Salvati, alt, Carlo Putelli, tenor, Carlo Lepore, bas, het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. Dit alles onder leiding van Edoardo Brizio.

Tot zover de Messe en Pastoral pour le Premier Consul van Paciello met de sopranen Leila Bersiani, Emma Petricola en verder ook nog Stella Salvati Alt, Carlo Putelli tenor, Carlo Lepore bas, het Tsjechisch Omroepkoor, het Praag Symfonieorkest en alles onder leiding van Eduard Dobrizio. We kunnen nu luisteren naar drie werken die Paciello voor de Chapelle de Napoleon heeft geschreven. We beginnen met het Tantum Ergo en ook dit keer dirigeert Eduardo Brizio het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. U hoort ook sopraan Leila Bersiani.

Leila Bersiani Sopraan zong het Tantum Ergo van Paisiello. Daarnaast hoorde u het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest onder leiding van Eduardo Brizio. Hetzelfde koor en orkest gaan verder met het virtuose Gloria Patri. Dit keer is de soliste Emma Petricola.

U heeft geluisterd naar het Gloria Patri van Giovanni Paisiello. We gaan verder met het Tecum Principium met de sopraan Reiko Norezuki. En natuurlijk weer het Praags Symfonieorkest onder leiding van Eduardo Brizio.

U heeft geluisterd naar Tecum Principium van Paisiello. La musique des gardiens de la paix, onder leiding van Louis Tillet, speelt nu de Napoleonische mars uit het Tweede Keizerrijk, Entrée des Français dans Sébastopol. Dit is een compositie van de onbekende componist François Coquetaire in de versie van Désiré Dondaine.

0: Welkom bij de Concertzender, welkom bij de eerste uitzending van het nieuwe programma Radio Romantica. U kunt luisteren naar een ronduur muziek uit de romantiek. De periode uit de muziekgeschiedenis die officieel loopt van 1820 tot 1910. Vandaag beginnen we met liederen van afscheid nemen en onderweg zijn van Franz Schubert uit zijn vroege periode 1815-1823. Het recital waar u naar gaat luisteren wordt verzorgd door Christophe Prigardien, tenor, en Michael Gees, piano. Het duo begint met Willkommen und Abschied op tekst van Goethe, waarin het romantische beeld wordt geschetst van een jongeman voortsnellend op zijn paard, bedenkend hoe hartstochtelijk het afscheid van zijn geliefde was. Dan volgt Die Sterne, waarin de verwondering over het eindeloze sterrenhemel wordt bezongen. Let op hoe beeldend Schubert de wandelaar met sterren beschijnt. Het derde lied is Nachtstuk, op tekst van Schubert's vriend Meyerhofer, waarin de oude zanger met zijn harp iedereen in slaap wiegt. Luistert u naar Christophe Prigardien en Michael Gees.
1: Es schlug mein Herz geschwind zu Pferd.

Dat was Christophe Précardien, tenor, en Michael Gees, piano, met het lied Nachtstuk van Franz Schubert. In Zügenglücklein klinkt het doodsklokje dat vertelt dat een godsvruchtig mens op sterven ligt. Der Wanderer beschrijft het ultieme romantische gevoel van de reiziger die op zoek is naar het geluk, maar het daar denkt te vinden waar zijn geliefde juist niet is. In het Wanderersnachtlied zijn we terug bij Goethe en bij het beeld van de wandelaar die hunkert naar het einde omdat hij de liefde niet lijkt te kunnen bereiken. Luistert u opnieuw naar tenor Christophe Précardien en pianist Michael Gees en naar de verbluffende muzikale eenvoud van Schubert's noten.

Tenor Christophe Prégardien en pianist Michael Geest hoorden u in Wanderers Nachtlied van Schubert. Radio Romantica wordt vervolgd met opnieuw drie liederen van Franz Schubert. Liederen rond het romantische thema van afscheid nemen en op reis gaan. En ook binnen dit recital zijn we op weg. Op weg naar Goethe, de oervader van het romantische gevoel, verbeeld in zijn beroemde gedicht Erlkönig. Maar eerst Über Wildemann, waarin de dichter door liefdesverdriet niet van de mooie natuur in de lente kan genieten en alleen wacht op de winter. In Der Geistertanz dansen de geesten om middernacht rond de graven, gevolgd door kraaien en hondengehuil naast de verwoeste abdij. En dan, in Erlkönig, beleven we het drama van het stervende kind dat in de armen van zijn vader voortraast te paard, terwijl de doodsknecht, Elzenkoning, genaamd en het als smekende mee wil nemen. Luistert u nogmaals naar Christophe Prégardien en Michael Geest.

U hoorde Der Erlkönig van Schubert, uitgevoerd door Christophe Prigardien en Michael Gees. Het tweede nachtlied van de wanderer, van de eeuwig reizende, is wellicht het meest perfecte vers in de Duitse taal. Aan alles komt een eind, werkelijk prachtig verwoord in vier regels. In Sehnsucht treffen we opnieuw een romantisch beeld. De dichter ziet de lente, maar zijn sehnsucht laat hem niet genieten. In Der Musensohn waant de dichter zich een zoon van de muzen, die dansend en fluitend de meisjes versiert. Een muzikaal miniatuur van zorgeloze opgewektheid. U hoort nogmaals tenor Christophe Prigardien, begeleid door pianist Michael Gees.

U luistert naar een romantisch recital van Christophe Brigardien, tenor, en een van zijn vaste begeleiders op het moderne vleugel, Michael Gies. Liederen van afscheid nemen en op reis gaan, waarin Franz Schubert als de ultieme liedcomponist gedichten van onder andere Goethe en Meyerhofer op sublieme wijze op muziek heeft gezet. Auf der Brücke verhaalt van een jonge man reizend te paard, maar schijnbaar nooit aankomend bij het schijnsel van het huis van zijn geliefde. In Im Abendrot mijmert de dichter over het zonlicht, dat juist dan het mooiste is als het verdwijnt. En Rastlose Liebe, opnieuw van Goethe, verbeeldt de liefde als een rusteloos gevoel dat uiteindelijk alleen ellende in de harten brengt. Luistert u hoe Schubert deze koortsachtige gevoelens muzikaal verbeeldt.

In het volgende lied des gevangenisjegers is de jager gevangen in zijn huis. Zijn paard en zijn valk zijn moe, maar hij wil niets liever dan uitrijden en jagen. De harpspeler is een mythische figuur uit Goethes Wilhelm Meisters leerjaren. Zijn tragische overpeinzingen heeft Schubert zeer intiem op muziek gezet. Tot slot hoort u van Franz Schubert Der Wanderer. Dit is de minder bekende versie op tekst van Schlegel. Opnieuw is de dichter op weg, maar nergens mag hij stoppen, want dat brengt ongeluk.

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam. In het komend uur aandacht voor het programma Van Lucht tot Toon. Een serie over horen en piano bij Beethoven, Strauss, Hindemith en Kirchner. In de serie Van Lucht tot Toon gaat het dit keer over de natuurhoren, de horen en de horen en piano. De horen als solo-instrument met pianobegeleiding komt niet veel voor. De horen was een opvallend populair solo-instrument in de 18e eeuw, want elk hoforkest in Europa beschikte over vaak erg goede horenspelers en hofcomponisten zorgden dus voor talloze concerti en kamermuziekwerken met horen erin. Maar voor de subtiele kamerorkestwerken met kleine bezetting was het instrument niet geschikt. De klank werd als te hard ervaren, vooral in de lage tonen. Heinrich Stölzel introduceerde in 1815 de ventielhoren. Dit nieuwe instrument maakte het mogelijk over een bereik van 3 octaven alle chromatische tonen te produceren met een even krachtig en egaal geluid. Op de natuurhoren stond de muzikus alleen een beperkt aantal natuurlijke open tonen ter beschikking, die hij door het met de hand stoppen van de horen, dus het afdekken, nog kon uitbreiden met een aantal zwakker klinkende gestopte tonen. Hornisten compenseerden het verschil in klankkleur door ook de open noten enigszins omvloerst te spelen, wat de hoornklank een mysterieus en melancholiek timbre verleende. Dankzij Stölzels uitvinding was de hoorn geëmancipeerd en kon deze nu even melodieuze en virtuose partijen aan als de klarinet of de cello. In 1799 gaf de beroemde hornist Jan Vaslak Stieg opdracht aan Beethoven om voor hem een sonate voor hoorn en piano te componeren. Beethoven loste het natuurhoornprobleem op door de piano alle complexe en virtuose lijnen in de muziek te laten spelen, zodat de klankkleur van de natuurhoorn volledig tot zijn recht kwam. De opus 17 in F van Beethoven bestaat uit 3 delen en wordt uitgevoerd door Marie-Louise Neunecker met pianobegeleiding van Lars Vogt. Marie-Louise speelt op een moderne ventielhoorn. Meld ik u nog even de delen. Allegro moderato, Poco adagio quasi andante en het rondo allegro moderato.

Drukklanken Sonate in opus 17 in F groot van Ludwig van Beethoven, door Marie-Louise Neunecke horen en Lars Vogt piano. In het programma met werken voor horen en piano hoort u nu het eerste horenconcert van Richard Strauss, opus 11. Dit eerste horenconcert heeft Richard Strauss in 1883 voor zijn vader Franz Strauss, hornist in München en overigens geen familie van de Weense familie Strauss, geschreven. Zowel met orkestbegeleiding als pianobegeleiding. Vader Frans was astmatisch en de solopartij staat dan ook vol met ademhalingstekens. Richard begeleidde zijn vader vaak op de piano en kende het instrument daardoor dan ook heel goed. Richard Strauss moest bij het concert uitdrukkelijk vermelden dat het voor ventielhoorn geschreven was, want in die tijd werd er voornamelijk nog op natuurhoorn gespeeld, waardoor de mogelijkheden van het instrument beperkt waren. Het werk bestaat uit drie delen, namelijk Allegro, Andante en Allegro. Het wordt uitgevoerd door Olivier Darbellay, de jeune soliste de l'année 2000. En hij werd daardoor uitgeroepen door de Frans sprekende publieke radiostations. Hij speelt op een moderne ventielhoorn.

Het volgende werk voor horen en piano is van Paul Hindemith, zijn sonate in de S groot. Hij schreef zijn sonates voor blaasinstrumenten voor amateurmuzici en vandaar ook de doorzichtige lijn van deze sonate. Marie-Louise Neunecker op halthoren, begeleid door Lars Vocht op piano, maar eerst hoort u ze beide sprekend.

Tot besluit een werk van Volker David Kirchner. Zijn Trepoemi componeerde hij tussen 1986 en 1989 met de delen Lamento Danza en La Gondola Funebre. Wederom hoort u Marie-Louise Neunacker en Lars Vocht.

met een gigantische bezetting. In het slot van deel 1 gaan we horen hoe een woudduif, symbool van de onschuld, aan koning Waldemar vertelt dat zijn geliefde Tove vermoord is. De van verdriet waanzinnig geworden Waldemar staat in het tweede deel centraal. Hij geeft God de schuld van alles. En in het derde deel roept Waldemar zijn dode strijders uit het graf. En deze rijden wild op paarden rondom zijn kasteel, het kasteel Gure. De donkere wolken verschijnen nu pas echt boven dit kasteel. En dit alles gaan we horen met de mezzosopraan Yvonne Minten. Zij zingt de stem van de woudduif. Koning Waldemar is de tenor Jess Thomas. Een boer, Siegmund Niemskern, bas bariton. En Klaus de Nar wordt gezongen door Kenneth Bowen, tenor. En verder ook nog de mannenstemmen van het Londense Philharmonische Koor. En ook deze keer dirigeert Pierre Boulez het BBC Symfonieorkest in de Gure Lieder van Arnold Schönberg.

Welkom bij de concertzender vanuit Utrecht. We gaan luisteren naar de tweede aflevering met muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die werd geboren in 1870 en overleed in... Welkom bij de concertzender vanuit Utrecht. We gaan luisteren naar de tweede aflevering met muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die werd geboren in 1870 en overleed in 1949.